0: malome Patukana le Austhwasa. Nna ka lebitso ke Kgomotso Sefane, ke wa Masilela. Ke bula ne nna ke tswa ho bula card ya ka le di-savings tsa ka ka tjhelete ya ka.
1: Austhwasa, nna lebitso la ka ke Queen Geneva. Tjhelete ke e behelang ke hore mama ka a nrekele mesese le ditop. Ka lerata.
2: Mora uembatukada in Moretani Twasa. My name is Wopelu in Akasan Khatri. My school's name is Vakom de Nierde School Balfo. Vandaag gaan ek vir julle sê, ek het goud in my piggy bank. Volgende last week, ek het R30 ingesit. En December wil ek een hoverboard koop. Maar ek het een iPad. Maar ek wil een hoverboard. So ek kan een hoverboard. En een hoverboard, joh, kost baie geld. Ek moet spend, jong. Elke dag krijg ek R100 of R30. Dankie, maaikies. Ek is lief vir julle. Remember, ek kyk julle elke dag. Bye julle.
3: Baie dumela Tshwasa le Thukhwara, ke Kgatlhiso ka Tueleng Mafahlaneng 98.2. Le nna ntse ke ipolokelanyana tjheletenyana monana, ke batla tsa go December e fihla mo ai. Ke fihle ke le monatenyana, e se ka fihla o tshwana tsa go ke sa beya lotho. Ke a leboha, le bona letsatsi le monate, Kgatlhiso ka Tueleng, danki.
4: Dankie Mikey, dankie hoor.
5: Dankie Mankies.
4: Hey, wil je hoverboard koop, en die ding is dier jong.
5: Dankie Mankies.
4: Mikey's.
5: Oh, is it Mankies?
4: Nee.
5: We kunnen zo afwelen.
4: Dankie
5: Mankies.
4: Yo, annawe.
5: Dankie Mankies.
4: Mikey's.
5: Oh.
2: Mikey, ek is lief vir jou.
4: Mikey, ons is lief vir jou.
5: Mikey, lief vir jou.
4: Lekker dag hoor.
5: Dankie man, dankie. Hyne net lê net, sien hyne net lê net, ken ek tyd. Papa 079 758 5066. Ke mashoma mabedi ba tsetsela tsebetso so. Ka lebile tsholo re ga bo super cha pato sa tsa le teng. Ka tlo utlwa di papa di eme jwang ka jeno. Ke tsa pele ho thagwa breakfast show. Exinia Water tsa se prepetele tsona di ala tela cha pati a qeta pele.
4: Ba bana tsebetso sa di mafelonga na beke re a tseba hore re kiteka Tata Nelson Mandela me batho le mekhatlo di kgwebo re tla tswa ka magalo ka o fapana e le hona ho tlisetsa motho e mong molemo kapa ho etsa dintho tse a hang setšhaba metsotso e 60 na le metso e supileng ka di 18 nne ke thotse ke shebile mona ke re wa opola hore palamenteng ya 1994 nona le mekgatlo e mekae ya dipolitiki ai khona 2026 eh ona 2026 ya kola ke me khaple fitang eh ka ra kwa ne ne re tse ba gao ke a ipotsa hana jwa le ha go ya di masipalentse na hore pampiri ena ya bongkgetheng re tla be re ene na ha kae ha re ya di jwalo ka ha motho so ka gona ho ikemela o iketele wa di aitse motho wa ipotsa go tloetsala fela he e mashoma mabedi ana le metso mihlano metso tso pele o rabu supa ke nako ya chepat ya dipapadi
6: dipapadi le seria fe le la kitchi apart cha
7: agolebo